Producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn bier is aan.

0: Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
0: Radio Ideaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Radio Gelderland. Verbinding met Nijmegen hier. Hallo, hallo, hallo. Het start- en finishterrein van de Vierdaagse. Voor de laatste wandeldag en ook met de police zometeen.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Brouwer.
10: En het is de laatste dag voor de Vierdaagse.
11: Vandaag is het de vierde en laatste dag van de Vierdaagse. Hiep hoi!

0: Nou, mag je niet opgeven hoor. De laatste wandeldag van de en ook weer gejuich van al die studenten hier bij de start.
1: Zo, dit is het geluid van de laatste wandeldag.
2: Ja, ja, ja. Ze doen het zo goed hier, hè. Ze doen het zo goed. Prachtig, prachtig, prachtig. We gaan ze aanmoedigen, hè. Kijk, kijk. Succes, hè. Succes. Laatste dag, hè. Laatste dag. Kom op. Kom op. Laatste dag. Kom op.
1: Hoeveel high fives heb je al gegeven deze week?
2: Ja, echt 500. Zeker 500. Ja, wat een week is geweest.
1: Dit kan je uren doen, hè?
2: Ja, ik kan het blijven doen. Kijk, dan ga ik weer, hè. Kijk, hier. Laatste dag. Kom op, kom op, kom op. Succes, hè. Kom, succes.
1: Ja, blaren op je handen.
2: Ja. Zij hebben blaren op de voeten, ik heb blaren op de handen, hè.
1: Hey, succes, hè.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Geniet ervan.

0: High fives en nog eens high fives op de Vierdaagse. Racer ook nog en Sometimes. En Rob van der Wart is in Overasselt. En daar wordt ook aangemoedigd.
1: Nou, goedemorgen. Ik doe vandaag verslag vanuit Overasselt. Vlakbij het scouting- en kampeerterrein Sint-Walrik.
0: Ja, zei het.
1: Er lopen hier heel wat mensen al langs. Heel veel militairen met vlaggen. En ik zie daar ook een groepje Noren aankomen. Oh, ik sta hier bij een groepje. Ja, wat zijn jullie van de scouting of zo?
2: Ja, scouting.
1: Ja, en jullie zijn hier op kamp of hoe zit dat?
3: Ja, zeker op zomerkamp. Zomerkamp.
1: Zomerkamp. En hoort dus even bij dat jullie een beetje de boel hier aan het aanmoedigen zijn.
2: Ja, zeker weten.
1: Er komen allemaal Noren langs. En dan, waarom doen jullie dat dan? Dat,
2: we houden van Haaland.
1: Je houden van Haaland.
2: Ja.
1: En, dat roeien, dat hoort er dan bij.
3: Ja, meneer.
4: Ja. Ze wel hun eigen cultuur kunnen supporten.
3: Ja,
4: dat doen wij dan.
3: Dat kan hier ook.
4: Ja, daar hebben we ook ruimte voor.
2: Ja.
1: Wat vinden jullie tot nu toe van?
3: Ja, ik vind het helemaal geweldig. Hartstikke gezellig. Echt top.
2: Echt leuk,
3: en die Noren zijn wel
2: echt leuk. Echt heel leuk.
3: Ja, een beetje vroeg. Dat
2: zou.
1: Ja. Beetje vroeg. Ja, want hoe laat stond jullie wekker?
2: Half vijf.
3: Ik denk kwart over vier, eerlijk,
2: jongens. Ja, kwart over vier.
1: Ja, mensen kunnen niet zien, maar het is nog niet eens licht. En jullie staan hier al zo vrolijk te zijn en te dansen en te springen.
3: Oh, legends.
4: Ja, en we draaien op 2 uur slaap, maar we staan er wel.
2: Ja.
4: Voor al deze wandelaars.
1: Nou, jongens, ga lekker door.
2: Nou, dankjewel.
1: Oké.

Hartslag van de stad, hartslag van Nijmegen. Tino Martin en Marts Hoogkamer. Nieuwsupdate komt eraan natuurlijk. Het gaat onder meer over de Vierdaagse feesten. En ja, toch wel de schermutseling, het geweld daar bij de Vierdaagse feesten. Reactie van Hubert Bruls. We gaan het er nog over hebben dit uur op Radio Gelderland. Lady is dit, de Commodores.

0: Hier beleef je de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten. De Commodores en ook met Radio Gelderland uiteraard. Dat bedoel ik met hier, inderdaad. En je denkt dat je iemand door en door kent en dan ga je samen naar een festival. Op de Vierdaagse feesten legden we bezoekers een spelletje voor. Eerder deze week al. En ik wil het je graag even laten horen. Wie van jullie twee zou eerder iets doen? Een vader en zijn zoon hoefden er niet lang over na te denken.
1: Het lijkt echt alsof hij een zevenjarige is soms.
2: Nou, dat valt op me zo heel jong.
1: Soms wel hoor.
3: Op een festival leer je elkaar pas echt kennen. Hoe zit dat hier op Stadseiland Stek in Nijmegen?
2: We zijn vader en zoon. Hij is mijn oudste zoon.
4: Wie zou eerder een uur voor de spiegel staan?
2: Nee, echt niet. Sowieso jij. Ik heb geen haren meer. Jij zit altijd je haren te doen heel lang.
1: Je staat wel soms wel vaak voor de spiegel om je kleren of zo aan te trekken. Of andere dingen te doen.
4: Maar hoe goed kennen jullie elkaar?
5: Ja, ik zou zeggen wel.
6: Ja,
5: goed.
6: Ik zou ook wel zeggen goed. Ja. Zeker.
4: Wie zou eerder een geheim verklappen na een paar drankjes?
5: Ik ben ook loyaal, maar ik maak wel, denk ik, snel...
7: Misschien iets onhandiger.
4: Ja. Ja. Wie zou eerder geld uitgeven aan iets onnodigs?
8: IJsjes en dingen.
4: Wie zou eerder een dansje doen waar de ander zich verschaamt?
2: Ik vind het niet erg, ik schaam me niet zo snel ervoor. Maar hij vindt het niet fijn als ik dat doe.
1: Zat hij heel raar te dansen, was niet zo, een beetje beschamend.
4: Wie zou er eerder een festival crush hebben?
5: Oké, 3, 2, 1...
6: Ja, denk het ook.
5: Ik weet niet zo goed waarom eigenlijk.
6: Nee. Maar gewoon zo'n beetje lekker rondkijken. Wie ziet er gezellig uit? Ja.
4: Wie zou eerder zijn telefoon niet kunnen missen?
2: Oh, alle twee. We zijn altijd wel een beetje telefoonbeslaafd. Ik wel voor mijn werk.
1: Gewoon spelletjes en Brawl Stars en dat soort dingen allemaal.
6: Geen geheim voor elkaar, we weten alles.
5: Ja, ja precies. Ja.
4: Ben je tevreden?
1: Ja.
9: Er staat wat mensen binnen druppelen. Wat zei u?
10: Misschien is de rest al eerder gegaan. Die had er zo zin in. Die is een bus eerder gegaan.
9: Ja, precies. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ik ga toch eventjes hier nog even kijken. Hallo, jullie zijn daar ook. Ja. Hoe is het ermee met u?
10: Heel goed.
9: Ja.
10: Geen blaren.
9: Geen blaren. Nee. Dat is even duidelijk.
10: Ja.
9: Ja, bent u trots op?
10: Zeker weten.
9: Ja, heeft u er iets voor gedaan om te zorgen dat u geen blaren kreeg?
10: Normaal doorlopen.
9: Lekker doorlopen.
10: Ja.
9: Ja. Nou, dat is goed. Wat ik dus een beetje gek vind, is dus dat jullie zitten hier in die bus, maar hier lopen ze al. Hebben ze al 11 kilometer gelopen. Ja. En jullie moeten nog beginnen.
10: Dat geeft niet. We hebben tot 7 uur de tijd. eigenlijk half 8, hè. Want voordat je wordt gescand, dan ben je ook weer een half uur verder.
9: Precies. Ik wens jullie allemaal, hallo, succes vandaag.
11: Van de start tot de finish. De Vierdaagse op Radio Gelderland.

0: Oké, mevrouw, neem maar mee hoor, dat bedje. Ja, er komen hier petjes. die vliegen ons om de oren. We zijn vergeten om een petje mee te nemen voor de laatste wandel. Nou, die kun je hier komen halen hoor, bij de studio van Radio Gelderland. Even checken hoe het met Linda is gegaan gisteravond. Nou, die ligt nu lekker te slapen, want je ziet haar straks ook nog op tv. Maar zo was het bij de Vierdaagse feest.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Oh, dat klinkt heel brak.
1: Ik schrik ineens wakker. Ik denk, oh ja, ik moet jou natuurlijk nog even laten weten hoe het was.
0: Och jee.
1: We zijn gisteren iets eerder gestopt. Dat komt omdat ik altijd op de vrijdag op de Via Gladiola sta. Daar staan we natuurlijk alle wandelaars binnen te halen. Het is natuurlijk vandaag de laatste dag. Dus dan houden voor mij de feesten op. Maar we hebben uiteraard nog wel een uitzending. Vandaag hebben we Frank Boeien in de uitzending. Een icoon natuurlijk voor Nijmegen. Heel leuk en mooi om hem gesproken te hebben. Hij had een concert in de Stevenskerk. Totaal andere plek tijdens de Vierdaagse feesten. Weg uit de drukte. Wat dat voor hem betekent, dat zie je in de uitzending vanmiddag om 17:45. Dan kan je weer kijken naar de uitzending. Dat is niet waar trouwens, want dan staan wij natuurlijk nog op de wedren. Dus vandaag is de uitzending wat later dan normaal, om 19:45. En wel gewoon op YouTube om 16:00.
0: Oké.
1: Sorry, ik ben een beetje slaapdronken. Ja, vandaag is een prachtige dag. Dat is eigenlijk een beetje de kers op de taart als we op de Via Gladiola staan. Heel mooi om de lopers allemaal binnen te kunnen halen. Maar ook, dat doet vooral harm. Ik sta op de Via Gladiola met de burgemeester, onder andere de marsleider. Maar ook de EHBO, de politie, om door te bespreken wat er deze week allemaal is gebeurd. Hoe druk zij het hebben gehad. We hebben een fantastische week gehad, maar er zijn ook wat dingen gebeurd. Daar gaan we het uiteraard ook nog even over hebben. Het vuurwerk is uiteindelijk doorgegaan. Dus dat was natuurlijk hartstikke mooi. Joost, ik wens jou een ongelooflijk mooie show. En ik hoop jullie allemaal te zien tijdens de intocht vandaag op de Via Gladiola. Vanaf 1:00 gaan we live. En dat dan 17:00 lang. Dat is na een week feesten best pittig, maar natuurlijk superleuk. Want dat doen we alleen maar op adrenaline, Harm en ik. Omdat we al een geweldige week achter de rug hebben. Nou, veel liefs en tot later. Dag Joost.
0: Dankjewel Linda. Lekker brak. Queenie trouwens.

0: Er is niks aan de hand met uw toestel. Dit is gewoon Queen en It's a Beautiful Day. Het was ook heel beautiful.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En het wordt mooier en mooier. Het wordt een zonnige intocht volgens mij. Floris Lafebe van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Joost. Ja, momenteel is er wel veel bewolking aanwezig in het weerbeeld. En valt er her en der een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Het is nog vrij fris met temperaturen tussen de 10 en 15 graden. Dus voor de wandelaars is het wel goed om wat dikkere kleding aan te trekken. Maar in de loop van de ochtend zal de bewolking steeds vaker plaatsmaken voor zonnige perioden. En de intocht verloopt dan ook vrij zonnig met een mix van zonneschijn en enkele stapelwolken. En voor de rest is het vanmiddag ook vrij warm in Nijmegen met zo'n 24 of 25 graden.
0: Ongelooflijk. Nou, we komen erop terug, deze uitzending. Het weerbeeld voor de Vierdaagse. En ook de Vierdaagse feesten natuurlijk. Nou, en als er één liedje is om die intocht mee te vieren, dan is het misschien wel Cheerio. Ging zomaar de hitlijst in en niemand was daar meer verbaasd over. Justin Wild zelf wel, want hij is de zanger van het liedje. Al op zijn 11e had hij een eerste nummer uit. Maar het geld moest jarenlang van andere baantjes komen. En op de Vierdaagse feesten kreeg hij het hele publiek al snel weer in beweging. Al blijft hij er zelf gewoon nog steeds erg rustig onder. Ja, en er wordt geapplaudisseerd voor Justin. Nou, die gaan we zo ook horen.
3: Op mijn 11e kwam mijn eerste liedje uit. En niet wetende dat je 11 jaar later gewoon de nummer 1 te pakken hebt.

Ik kwam hier eigenlijk al heel lang geleden. En dan stond ik zo te zwaaien naar Jan Smit en naar Jannes en naar Django. En nou mag je dan met je grote hit mag je dan hier op het Faberplein staan. En ja, dus ja, dat is wel een kippenvel momentje. Autopoetsen geweest, knoflooksausbakjes geveild, ben schilder geweest. Ik heb heel veel gezongen op de barkruk, mijn eigen cd'tjes verkocht. Ja, ik heb mijn studie afgerond, ik was licht- en geluidtechnicus. Ze zeiden tegen mij van, ja Jus, zingen Nederlandstalig, doe je dat nou wel leuk? Vind je dat nou wel leuk? Moet je het doen? Nee, ik hoef het helemaal niet te doen. Het ligt in mijn hart, hiervoor heb ik het gedaan. En we zijn op dit level en we gaan dit gewoon doen en we gaan het rocken. En ja, het liefste wil ik gewoon eigenlijk elk optreden dat het zo vol staat en zo erg hard meezingen, ja, dat wil je gewoon elk optreden hebben.

Het succes van Justin de Wild ook hier op Radio Gelderland. En het zou zomaar kunnen zijn dat Rutger van Barneveld ook nog even langskomt met zijn zwoele zomernachten. Qua zang dan, hè.

0: Even een kus voor al die Vierdaagse wandelaars. En voor jou als luisteraar. Rose Royce.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
5: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
6: Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
7: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
10: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
9: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
11: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
9: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Marnix, dankjewel. Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
12: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3-sterrenslot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Straks op de wedren, het happy hour met een biertje in je hand als je het gehaald hebt. Of iets alcoholvrijs kan natuurlijk ook. De House Martins. De laatste wandeldag. Mevrouw Radio Gelderland, goedemorgen. U bent nog even een foto aan het maken.
1: Ja, want mijn zoon die staat hier ergens. Die was een van die feestneuzen.
0: Okay.
1: Dus ik ben benieuwd of je nog even ziet voordat we starten vandaag.
0: En of hij nog goed bij kennis is.
1: Zogenaamd misschien wel, ja.
0: En u heeft hem nooit zo ver gekregen om ook eens mee te lopen?
1: Voor mij is het de eerste keer. Dus dat is heel speciaal. Misschien doet hij dat wel eens een keertje de volgende jaar.
0: Ja, daar komen de verhalen. En zit er een volgende keer in voor u?
1: Ik vond het wel een hartstikke mooie ervaring. Ja, je weet niet wat je overkomt als je dit allemaal meemaakt. Ja, de animo en het lopen door de dorpjes en de mensen. Iedereen staat er voor je.
0: En opeens zo'n verslaggever van Radio Gelderland voor je neus.
1: Dat ook nog.
0: Heel veel succes.
1: Ja, fijn. Dank u wel.
0: En aan het eind mocht ik gewoon toetrailleren. Rob van der Wart is in Overasselt. Hoe is het daar? Even checken. Goedemorgen.
2: Ja, ik ben ook aan het genieten. Ik heb dit nu, ik doe nu voor de vierde dag. Ik was aan het begin, de eerste dag was ik nog een groentje. Ik had het nog nooit meegemaakt, die vierdaagse. En nu op de laatste dag, ik zit nu al te denken, oh, ik ga dit mis. Ik ga die bonte stoet van mensen die maar elke keer weer langskomt met oude mensen, met jonge mensen, met mensen met een kleurrijk outfit. Er komt nu gewoon een man met een outfit met allemaal badeendjes erop. En gaat het maar door. Ik was net bij het terrasje, daar zitten dan allemaal mensen. De ene zit er nog fris bij. En de ander die zit zijn voeten te masseren. En naast mij loopt Nick.
3: Hallo, ik ben Nick.
2: Nick komt uit Londen.
3: Klopt.
2: Londen, maar je praat Nederlands, hoe kan dat?
3: Ja, een beetje. Nou, ik woon hier al 6 jaar. En ik wilde me toch goed inburgeren. Dus ik was een plan om iets leuks te doen. Iets voor de gezelligheid en iets Nederlands. En daarom ben ik hier eigenlijk voor de vierde keer de vierdaagse lopen. Op naar de vierde.
2: Dus om in te burgeren ben jij de vierdaagse gaan lopen?
3: Precies. Ja. Nou, ik heb gezegd dat als je de vierdaagse hebt uitgelopen, dat je een Nederlandse paspoort zou moeten krijgen. Heb ik nog niet gekregen, maar ik wil me al toch een beetje Nederlands.
2: Ja, ik krijg geen paspoort, maar ik krijg wel een kruisje. Ik weet niet wat belangrijker is als je bij de douane staat. Maar in ieder geval krijg je wel een goede indruk van Nederland zo, hè?
3: Zeker weten. Ja, leuk om zowel Nederlanders te zien, eigenlijk de mensen uit de leger, wat dan ook, maar ook de gewone mensen en de mensen die je aanjuicht aan de zijkanten. Heel leuk.
2: Is er iets wat er hierop lijkt dat in Engeland is? Of is het zo uniek, typisch Nederlands?
3: Heel typisch Nederlands. Het idee van weerdagen op een rij lopen bestaat er niet. Ja, de marathon, dat is
2: dat is iets heel anders.
3: Anders.
2: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met je? Want je viel me wel een beetje op, want het gaat niet meer zo soepel, hè?
3: Nee, elke keer gaat het niet soepel. Op de vierde dag heb ik altijd een beetje pijn, een beetje moeizaamheid en wat dan ook. Maar elke keer heb ik het toch uitgelopen. Hopelijk deze keer wel.
2: Nou, oké, ik wens jullie heel veel succes. En naar die finishlijn, hè? See you later.
3: Doei!
2: En ja, daar gaat hij. Je kon het niet zien, maar hij strompelt meer dan dat hij loopt. Maar met een grote glimlach op zijn hoofd. Om in te burgen in Nederland is hij de vierdaagse gaan lopen. Ik vind het weer zo'n mooi verhaal. Wat

0: Sonny en Cher en The Beat Goes On. En zo was dat ook bij Peter Fransen. Peter, goedemorgen, waar handel jij nu?
1: Goedemorgen, in de Uitlaarde tussen Overwassen en Nederasselt.
0: Ah, oké, okay. Een beetje in de buurt waar Rob van der Wart ook zit. En ja, hoe gaat het die laatste wel? Hoe ben je vertrokken, zeg maar?
1: Een slechte nacht gehad, veel pijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar we zijn weer onderweg en alles is weer een beetje soepel aan het worden.
0: Een beetje soepel aan het lopen. De boel is een beetje gesmeerd en zo, wat extra rek- en strek oefeningen gedaan?
1: Ja.
0: Oké, okay. En je zoon natuurlijk ook mee en dan sleep je elkaar erdoor?
1: Ja, zeker. Gaat goed.
0: Oké, het is ook erg rustig bij jou. Het is natuurlijk een beetje een rustiger stuk, denk ik, van de route daar. Hè? Dus, maar straks barst het helemaal los op die Via Guardiola.
1: Ja, zeker. De kuik al dadelijk, denk ik. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Kuik.
0: Oké. Nou ja, geweldig toch? Wandel lekker verder en de verbinding is in ieder geval goed. En de beentjes die worden steeds beter, dus begrijp ik.
1: Ja, het gaat goed komen. We gaan het halen.
0: Oké. Nou, en alle liefde voor Nijmegen, hè, Peter?
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Gefeliciteerd alvast met de medaille. Kunnen we dat zeggen? Ja, ik denk het wel. Mij betreft zeggen we dat gewoon.

0: lenier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van
2: Albert Heijn. Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
7: Half acht geworden op Radio Gelderland. De Vierdaagse is aan. En in Wilp is het 14,8 graden. En in Westervoort 16,2. Belangrijkste nieuws uit de provincie. Een man heeft vannacht in Nijmegen in de richting van agenten geschoten. En daarna schoot hij zichzelf neer, zegt een 112-verslaggever. Hulpverleners hebben de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Gebeurde allemaal aan de Jacob van Kampenstraat. En in een appartement aan de Akkerwindestraat in Arnhem is vannacht een ontploffing geweest. Een bewoner raakte daarbij gewond. Het incident gebeurde even na middernacht. Meer nieuws over de Vierdaagse feesten, maar ook over andere dingen die spelen in de provincie. gld.nl en de Omroep Gelderland app.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
15: Hey, ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
16: Hè? Nu alweer?
15: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
16: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
15: Ook dan moet je aangifte doen.
16: Nou, goed dat je het zegt.
15: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
16: Handig?
15: Ja, van de Belastingdienst.
17: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Blooming op Radio Gelderland, The Good Morning Freedom. Die gaat er ook heel enthousiast van praten. Pauw, Good Morning Freedom. Hoi hoi, schrijft Dieneke in de app. Zij deed eerder deze week nog mee met de langste adem. Dit is mijn dinnetje Inge, schrijft ze. En er zit dan een filmpje bij, een FaceTime filmpje. 5 jaar geleden verhuisde ze naar Spanje. Nu kijkt ze alles de hele week, want haar schoondochter, Lise, die loopt mee met een vriendin. En hoe leuk zou het zijn om dat gewoon even te laten horen. Nou, bij deze.
1: Nou, goedemorgen. Zoals jullie kunnen zien ben ik natuurlijk ook niet wakker. Maar goed, je moet hier wel vroeg je nest uit, want anders is het niet te harde. Gisteren was het op de teller 42 graden. Nu is het denk ik graadje of 30. Het is 6:15, dus op zich prima temperatuurtje. Gisteren had het gigantische onweer gehad. En regen. Rode regen wel te verstaan. Dus we kunnen weer aan de bak. Maar goed, ik loop er geen 40, maar 3,33. Samen met uiteraard mijn grote vriend. Heel veel succes, meiden.
0: Speciaal voor de familie in Spanje daar onder andere. Heel mooi. Dankjewel. En nu iets heel anders, want wandelen en feesten, ja, dat hoort natuurlijk allemaal bij de Vierdaagse. Over één plek op de feesten wordt deze week flink nagepraat. En dat is de Matrix. De organisatie en de gemeente willen de schuld daar niet neerleggen, maar vinden wel dat er scherper gekeken moet worden naar die plek en naar wat er te doen is. Want volgend jaar gaat dat dus echt iets veranderen. En dat dacht deze bezoeker eerder deze week al eigenlijk.
2: Gewoon een beetje een gespannen sfeer of zo?
3: Ja, hier zie je ook wel opstootjes. Als je een beetje de social media's in de gaten houdt, dan zie je zoveel filmpjes dat iedereen aan het knokken is. En dan denk ik, het slaat nergens op.
4: Heel veel laveloze, dronken tieners. En soms ook wel ruzie.
2: De chaos daar altijd. Het is toch heel veel jong publiek.
4: Ik heb altijd het idee dat er een beetje opgefokte mensen zijn. En dat zijn er natuurlijk maar een paar van. Er zijn ook wel mensen die gewoon lekker doen, maar het trekt me niet.
3: Sommige vrienden van mij zijn hier wel. Ik app ze dan wel eens van alles oké is en zo. En, daar houden we ze wel elkaar in de gaten. Vaak een grimmig sfeertje.
2: We zijn er afgelopen zondag wel geweest, maar eigenlijk ontwijken we het wel een beetje.
5: Als het zo ging als gisteren, gaan ze het volgend jaar niet meer organiseren.
6: We moeten wel kritisch kijken naar de locatie en de programmering op die plek. En ik denk dat dat wel wezenlijk gaat veranderen volgend jaar.
7: Ja, drukte en chaos. Tijdens het optreden van Lil Kleine bij Matrix at the Park van afgelopen zaterdag ging het dinsdag opnieuw mis op het terrein. Een man werd neergestoken.
5: Ik hoorde het gebeuren, ik zag het gebeuren. Wij stonden er zo goed als naast. En ja, je houdt gewoon iedereen weg, want ja, tuurlijk, je wilt er niet bij blijven.
7: De organisatie van de feesten kijkt nu of en wat er anders moet. Maar veel bezoekers komen toch naar het Hunnerpark.
8: Je bent wel voorzichtig, maar denk van, ja, je wilt ook weer niet te veel op letten, zodat je avond eigenlijk verpest.
9: Nee, ik heb er niet over nagedacht.
5: Mijn moeder heeft gezegd, zolang je lekker veilig bent en gewoon niet neervalt, vind ik het prima. We moeten bij elkaar blijven en dan komt het wel goed. Het
10: valt mij al de afgelopen jaren op dat met name op bepaalde avonden, bij bepaalde artiesten komen er volk op af waarvan je echt moet zeggen, dat wil je eigenlijk gewoon niet hebben.
6: Wat mij betreft kan de Matrix, de organisator, er gewoon blijven. We moeten wel kritisch kijken naar de locatie en de programmering op die plek. En ik denk dat dat wel wezenlijk gaat veranderen volgend jaar. Urban is wel een heel erg containerbegrip, hè? Dus we moeten wel een beetje oppassen dat we niet alles over één kam scheren. Maar tegelijkertijd zien we wel dat een aantal incidenten wel echt gerelateerd zijn aan de urban, maar met name het publiek wat daarop afkomt.
8: Er zijn ook extra maatregelen genomen wat betreft beveiliging en zo. Wat vind je daarvan?
11: Ja, dat is nu wel beter. Ik zie ook veel meer politie volgens mij.
12: Ik hoop met alle veiligheidsmaatregelen dat we eigenlijk hier gewoon verder kunnen gaan met feesten.

0: Shaboozie op Radio Gelderland.
1: Goedemorgen Radio Gelderland.
0: Dat zei ik.
1: Hier worden nog even de laatste wandelroddels doorgenomen.
2: Even de tactiek bespreken, hoe we het snelste door die start heen komen.
1: Dat is toch elke ochtend wel een dingetje.
2: Iedere ochtend weer spannend. Gaan we die rij pakken of deze rij?
1: Maar dan uiteindelijk kan je los, hè?
2: Daarom, als je over de start gegaan bent, ben je het helemaal vergeten.
1: Ja. Ja. En u gaat het halen, tenminste. Ja. Zo ziet u eruit.
2: Zeker, die laatste 40 die doen we ook nog af op de sloffen.
1: Succes in ieder geval. En u ook, meneer, u gaat het ook halen.
3: Ja, wel hoor, dat gaat helemaal goed komen.
1: Een kopje koffie erbij.
3: Precies. Drink we even op en dan gaan we het denken aan.
1: En dan over een uur al het eerste biertje? Of?
3: Nee, nee, nee, nog wat avond.
1: Succes. Ja.

0: When Smokey Sings, we hebben Rob van Dwart al gehoord vanuit Overasselt. En Elsin, die is in Kuik. Hoe gaat het daar met de voorbereidingen?
1: Ja, wij zijn vandaag in Kuik. Ik sta nu bij de pontonbrug. Tussen Kuik en Mook is dat. De brug die ligt inmiddels al een half uur op zijn plek. Maar van wandelaars daar is nog geen spoor van te bekennen. Het water van de Maas die stroomt rustig onder de pontons door. En het is eigenlijk best wel onvoorspelbaar dat hier straks duizenden wandelaars overheen gaan lopen. En deze pontonbrug, Joost, is echt een traditie van de Vierdaagse. En hij wordt ieder jaar speciaal gebouwd voor de laatste wandeldag door de militairen van de Koninklijke Landmacht. En de tijdelijke brug die verbindt dus, zoals ik zei, Kuik met Mook en maakt het veilig voor wandelaars om over te steken. En na de vierde dag wordt de brug weer afgebroken. En hij ligt hier dus eigenlijk maar voor een dag.
0: Ja, maar die brug is dus nu nog aardig leeg bij jou?
1: Ja. Het is nu leeg. Het is nu vooral afwachten. De vrijwilligers die staan in ieder geval paraat. En iedereen kijkt dezelfde kant op. En iedereen is in de afwachting van de eerste wandelaars die elk moment kunnen verschijnen. En ik denk weer dat de safety car met diezelfde militair weer deze kant op komt.
0: Oké, nou spannend, Elsin. En jij staat daar dus al op, hè, begrijp ik? Op een van die pontons?
1: Ja, ik wandel er als een van de eerste. Nou ja,
0: en voel je dan gelijk een beetje zeeziek, zeg maar? Voel je dat het in het water klotst, die onderdelen?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Hij staat heel stabiel. En ik vroeg net aan mijn collega Peter, die met mij mee is, van gaat hier zo ook de safety car overheen? En toen moest hij lachen. Zei hij, nou, deze brug die kan alles hebben, hoor. En toen dacht ik, oh, wow. Maar je voelt je helemaal niet schommelen of iets, hoor. Echt niet. Maar ik weet niet hoe dat gaat zijn straks met die 45.000 wandelaars die er dan één voor één overheen gaan.
0: Nou, ik kan je melden. Ik ben er zelf drie keer, de Vierdaagse drie keer gedaan. Dus Ik had totaal geen angst, hoor, eroverheen. Dus,
1: Nee? Schommelde nee, het ook niet? Want soms het is een beetje, zo stopping natuurlijk.
0: Beetje zo lekker zo ja, wat gekraak en wat beweging of zo. Dat merk je wel, maar je bent met al die wandelaars ben je gewoon één grote ballast, hè? Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja, dat is goed. Ik ga straks even met jou eroverheen wandelen, terwijl er wandelaars zijn. Ja. Dus dan ga ik het gelijk even melden voor de luisteraar.
0: Oké, geen paniek wat dat betreft. Elsin, dankjewel. Suzanne en Freek hier, die zijn halverwege.

0: Nou, de snelle rakkers, de snelle wandelaars die om 4 uur aan de start verschenen, die zijn al bijna halverwege die laatste wandeldag van de Vierdaagse. Suzanne en Freek op Radio Gelderland en Floris Lafeber in de weerkamer van Weerplaatsen met het wandelweer voor vandaag. En het weer de komende dagen brandt los.
1: Ja, Joost, goedemorgen. Ja, momenteel is het bewolkt, een grijze lucht in de regio rondom Nijmegen. En in het noorden van de provincie komen ook een aantal lichte regenbuitjes voor. Stelt niet heel veel voor, maar je wordt er toch wel eventjes nat van, denk ik. En vanmiddag zullen we steeds meer zonneschijn terugzien in het weerbeeld. De finish van de Via Gladiola verloopt dan ook vrij zonnig met stapelwolken en zonneschijn. En verder wordt het ook vrij warm vanmiddag met temperaturen die stijgen naar 22 tot lokaal 25 graden. En verder staat er vandaag weinig wind, dus vandaag een prima zomerdag.
0: Oké, nou nog even de komende dagen als je wil, Floris.
1: Ja, morgen wordt een hele warme zaterdag. De temperatuur gaat flink omhoog naar 28 of 29 graden. De zon schijnt flink, er ontstaan wat stapelwolken. En er staat morgen iets meer wind dan vandaag uit het westen met kracht 4 of windkracht 5. Zondag en maandag is het tijdelijk wat wisselvalliger door een koufront wat overtrekt. Er trekken namelijk veel meer wolkenvelden over en er komen buien tot ontwikkeling. De temperatuur die levert een aantal graden in met hooguit 20 of 21 graden op de zondag en maandag. Maar vanaf dinsdag breekt er weer een zonnige periode aan waarin de temperatuur flink kan oplopen naar regionaal 30 graden of nog wat meer.
0: Floris Lafeber, dankjewel. Voor jou ook, Floris.

0: Vierdaagse.
1: Zonder liefde geen wereld. Dus wat wil je nog meer?
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen?
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
7: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
6: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Haan.
8: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
9: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
8: Waar zitten de pijntjes?
9: Mijn enkel.
8: Oh.
9: En de blaren.
8: Hoeveel?
9: Te veel om te tellen. Het is gewoon de hele onderkant.
8: Oké, nou...
6: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
12: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
11: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
10: Wie de schoen past, heeft een koopje.
13: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: weer in de regio.
1: De afgelopen nacht waren er opklaringen en hebben we een fris nachtje achter de rug met temperaturen van 9 tot 10 graden. Vanmorgen werd het alweer snel bewolkt en hier en daar viel zelfs ook nog een spatje regen, wat lichte regen of motregen. Veel was het niet, maar we zien ook dat bewolking geleidelijk kan plaatsmaken voor wat zon. In de loop van de ochtend gaat de zon ook op wat meerdere plaatsen schijnen en vanmiddag zijn er opklaringen en schijnt de zon ook af en toe flink. Temperaturen lopen op naar een graad of 24 tot 25 bij een wind die over het algemeen zwak is uit west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond blijft het nog een tijdje zonnig en droog. Komen nacht zijn er opklaringen en dan is er ook wel wat hoge bewolking aanwezig. Het koelt dan af naar 12 tot 14 graden. Zaterdag hebben we in de ochtend wat wolkenvelden, geleidelijk aan ook weer flinke zonnige perioden. En in de middag later ook weer wat meer bewolking, maar het blijft wel droog bij temperaturen die dan oplopen naar 26 tot 27 graden. In de nacht naar de zondag raakt het geheel bewolkt, kan er al een licht buitje vallen. De minima liggen rond de 15 tot 16 graden. En zondag kunnen we in de ochtend al een buitje verwachten, maar in de middag kunnen wat meerdere buien vallen. Naast wolkenvelden probeert af en toe de zon er ook door te komen. Het wordt dan 21 tot 22 graden. Na het weekend kan er op maandag nog een enkel buitje vallen. Vanaf dinsdag is het overwegend droog. Wordt het maandag nog een graad of 22. Dinsdag en de dagen daarna zal de temperatuur rap stijgen en gaan we richting 28 tot 30 graden vanaf midden volgende week.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
4: Dat groeit maar door.
3: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
8: Canada will do whatever it takes to build our.
9: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
7: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
8: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
7: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
10: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Kun je er in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
11: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
13: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Roon Staal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt plaats in het cultuurhuis Het Kruispunt in Laren, Gelderland op zondag 2 augustus. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten brengt Staal bekende nummers als Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Any Song van John Denver. Afgewisseld met eigen composities als Nog Elke Dag en Help Me Through The Night. Met zijn authentieke uitstraling en persoonlijke benadering creëert Staal een warme en intieme sfeer waarin het publiek volledig wordt meegenomen in de muziek. Een concert van Roon Staal is daarbij niet zomaar een optreden, maar een bijzondere beleving waarin rust, emotie en muzikaliteit samenkomen. Het concert 2 augustus begint om 4 uur en reserveren voor dit zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee. Snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontrolestraat 20 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Malden 7 kilometer met een kwartier oponthoud ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
8: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
9: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Ja, ik heb het al vaker gezegd, beste luisteraars. Dit is niet goed als dit gaat gebeuren. Talking in your sleep. Je hoorde de formatie The Romantics uit de midden jaren 80. En het is vandaag weer gezellig vrijdag. En dat betekent natuurlijk altijd weer één been in het weekend. Hebben we dan nog een weekendliedje? Nou, dat hebben we wel. En ik denk dat we een weekendliedje doen. Nou, ik zat al te denken aan misschien iets van Django Wagner of zo. Maar ze zeggen altijd, Rob, dat weekend voor de deur, dat is altijd zo'n leuk liedje. Wil je dat nog een keer doen? Nou, daar komt ie hoor. Ja.
1: Het is vrijdagmiddag,
0: ochtend.
1: En op de wegen kom je dan honderden.
0: Gezellig.

Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: Ja, ik zie bij dit nummer nog steeds die videoclip. Dat mannetje in dat autootje door die bergen. Woods Syndicate hoorde je. En dat was de Mockingbird Hill. Spiksplinternieuwe van Kiro van der Graaf. Zijn nieuwe Nederlandstalige. Die heet Ik Kom Terug. Inderdaad. Dat is ook zo. En we hadden de Alphabeat met de Fascination.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

1995 kwam deze uit en het werd een hele grote hit van Marco Borsato. En ik leef niet meer voor jou. Ja, gaan insecten dood door water te geven? Nou, in de meeste gevallen niet. Een zachte regenbui of een gieter met een fijne straal levert voor de meeste insecten niet zo'n groot probleem op. Er zijn wel uitzonderingen. Een harde waterstraal die kan kwetsbare insecten beschadigen. Kleine nachtvlinders die kunnen tijdelijk niet vliegen als hun vleugels doorweekt raakten. Of jonge of heel kleine insecten kunnen van de plant worden geslagen. Ja, en is water geven misschien wel verstandig in de avond? Nou, veel tuinliefhebbers die kiezen juist voor de avond omdat er dan minder water verdampt. Dat is gunstig voor de planten. Nou, toch geeft ook water geven in de vroege ochtend voordelen. Vooral voor de insecten. Ja, een paar handige tips zijn, geef vooral de grond water en niet de hele plant. Gebruik een gieter of een zachte sproeikop. Vermijd een harde waterstraal. En kijk vooraf even of er veel vlinders of andere insecten op het groen zit. En geef bij voorkeur vroeg in de ochtend, als dat in jouw situatie mogelijk is, de plantjes en het groen water.

0: weer in de regio.
1: De afgelopen nacht waren er opklaringen en hebben we een fris nachtje achter de rug met temperaturen van 9 tot 10 graden. Vanmorgen werd het alweer snel bewolkt en hier en daar viel zelfs ook nog een spatje regen, wat lichte regen of motregen. Veel was het niet, maar we zien ook dat bewolking geleidelijk kan plaatsmaken voor wat zon. In de loop van de ochtend gaat de zon ook op wat meerdere plaatsen schijnen en vanmiddag zijn er opklaringen en schijnt de zon ook af en toe flink. Temperaturen lopen op naar een graad of 24 tot 25 bij een wind die over het algemeen zwak is uit west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond blijft het nog een tijdje zonnig en droog. Komen nacht zijn er opklaringen en dan is er ook wel wat hoge bewolking aanwezig. Het koelt dan af naar 12 tot 14 graden. Zaterdag hebben we in de ochtend wat wolkenvelden, geleidelijk aan ook weer flinke zonnige perioden. En in de middag later ook weer wat meer bewolking, maar het blijft wel droog bij temperaturen die dan oplopen naar 26 tot 27 graden. In de nacht naar de zondag raakt het geheel bewolkt, kan er al een licht buitje vallen. De minima liggen rond de 15 tot 16 graden. En zondag kunnen we in de ochtend al een buitje verwachten, maar in de middag kunnen wat meerdere buien vallen. Naast wolkenvelden probeert af en toe de zon er ook door te komen en het wordt dan 21 tot 22 graden. Na het weekend kan er op maandag nog een enkel buitje vallen. Vanaf dinsdag is het overwegend droog. Wordt het maandag nog een graad of 22. Dinsdag en de dagen daarna zal de temperatuur rap stijgen en gaan we richting 28 tot 30 graden vanaf midden volgende week.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Hintham 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 is druk vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier extra reistijd. En de A73 ten slotte Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuik 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Amsterdamse formatie Spargo van heel lang geleden, 1981. En de Just For You. Het is weer tijd ook op deze vrijdag voor onze verjaardagskalender. Want wie zijn er vandaag allemaal jarig? Het zijn er niet veel. Ik geloof een drietal, dus we zijn vandaag op deze vrijdag heel snel door onze lijst heen. Vandaag is jarig Herman Kortekaas. Ja, wie zou dat nu zijn? Ja, ik ga een tune laten horen. En dan weet iedereen het. Want hij is heel oud geworden vandaag. Maar liefst 96 jaar. Ja. En ik moet toch even snel omschakelen. Want ik wil deze tune even laten horen. Ja, ik weet zeker dat iedereen dit herkent. Absoluut.
1: Toet, toet, boing, boing, kokkie en peppie.
0: Ja, leuk hè?
1: Allebei opstaan. Hey, haasje, rappie.
0: Ja, natuurlijk. Dit kennen we toch ongetwijfeld. Ja, dit is lang geleden hè? Ja. En ja, volgens mij was die de dikke Peppy en de andere Kokkie toch, of niet? Ik weet het eigenlijk niet, maar nee goed. In ieder geval, één van die twee, die is wel jarig vandaag. Herman Kortekaas, dat was wel de magere, om het dan zomaar te zeggen. 96 jaar alweer. Ja, dat is een hele leeftijd alweer. Tjonge, jonge, jonge. En dan is ook vandaag jarig de Amerikaanse actrice Linda Carter. Zij wordt 75 jaar vandaag. Ja, en dan zijn we alweer aan de laatste vandaag in de lijst. En dat is een, ja, voor mij een duizendpoot eigenlijk. Want zij is danseres, filmactrice, ontwerpster en ook nog een hele goede zangeres. En we kennen haar onder andere van deze hele grote hit.

Jawel, natuurlijk de Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez. En zo wordt vandaag 57 jaar alweer. Nou, dan zeg ik ook weer op deze hele fijne vrijdag iedereen van harte gefeliciteerd.

0: Ja, we gingen zojuist zo'n 15, 16 jaar terug in de tijd. Een opname van Lifehouse. En dat heette The Halfway Gone. En we hadden nog Senna met De Dronken van de Liefde.
1: Radio Ideaal.

Ja, Joris, juist een van de laatste nieuwe van Harry Styles met The American Girls. En deze van Emily De Forest en The Only Teardrops. Goed, even een korte pauze na 11. Dan zijn we er nog een uurtje met deze mix van muziek elke ochtend. De fijne feel-good music op Radio Ideaal. Natuurlijk in de enige echte muziekservice. Het is weer tijd voor een echte gouden oude Nederlandstalige. En daarvoor gaan we maar liefst terug naar 1976. Wat was het toen? Een hele grote hit van deze Don Mercedes. Ik weet.

0: aflevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
8: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
9: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Ja, dat is het leuke van de muziekservice elke ochtend. Dat wij echt van de hak op de tak springen. Het is echt fijne, lekkere feel-good music. En het is fijne muziek. Mocht jij momenteel in een lange autorit zitten. Of mocht je thuis wat bezig zijn. Of ben je thuis, ben je op het werk aanwezig. We hebben altijd de fijne muziek hier elke ochtend. In een circle hoor je met Sweat. La la la la long. En straks hadden we een opname van Senna. En net kwam hier iemand binnenlopen en zei: Rob, Senna heeft een spiksplinter nieuwe met Sven Versteeg. Zou jij die een keer kunnen draaien? Nou, dat gaan we dus nu doen.

Ja, drie non-stops, ze kwamen weer voorbij. De nieuwe van Senna en Sven Versteeg voor een onbekende gedraaid. Die wilde deze graag horen. Vuurwerk. We hadden ook nog Cut & Crew. I Just Died In Your Arms. En zojuist Steely Span uit de jaren 70. All Around My Head. Ja, verzoekplatenprogramma is het natuurlijk niet, de muziekservice. Ja, we maken wel eens een uitzondering natuurlijk. Als er iets heel speciaal is, dan gaan we dat wel doen. Wel op de zaterdagmiddag maken we daar een uitzondering voor een verzoekplaat. En dan moet dat wel uit de jaren 70 of 80 komen. Luister aanstaande zaterdag maar eens tussen 2 en 4. Ja, soms weet je even niet wat je moet draaien. En dan denk ik van, nou, laten we dan maar eens gewoon een vrolijk...

0: De muziekservice. De drijfveer van de dag.
1: Folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

Ja, de Italiaan Gino Politti. En na dit nummer kreeg hij zoveel succes in Nederland dat hij hier ook kwam wonen. Je hoorde Viva la Mama. Dit is interessant, want op welke leeftijd zijn vrouwen het knapst? Oei, oei, oei. Ja, ja, wanneer vinden wij mannen het meest aantrekkelijk? Ja, het is niet duidelijk in welke leeftijdscategorie de mannen ons aantrekkelijk vinden. Maar ja, wanneer voelen wij ons het meest aangetrokken tot de mannen? Ja, zo hebben vrouwen tot 35 jaar oud het liefst een man die wat ouder is dan zijzelf. Ben je boven de 35 jaar oud, ja, dan heb je weer liever een man die iets jonger is. Ja, zo'n 2 jaar ongeveer. Ja, grote kans dat jij dit leest, dat jij in de 20e jaren zit. Goed nieuws, dan zit jij op dit moment in de beste jaren, want de mannen die vinden jou het meest aantrekkelijk. Ah jij. En na het onderzoek is er uiteindelijk een uitslag, want 12.500 mannen en vrouwen die hebben meegedaan aan het onderzoek. Maar wat is daar nu uitgekomen? Nou, uit het onderzoek is gebleken dat vooral mannen de vrouwen het meest aangetrokken voelen wanneer ze in hun 20e jaren zijn. En de mannen die geven aan dat zij vrouwen die in de 20 zijn het meest aantrekkelijk vinden, omdat ze dan gezien worden als meest geslachtsrijp. Nou, wij gaan maar eens even toch maar terug naar muziek. Het lijkt me heel leuk om nu iets te doen van Robbie Neville. C'est la vie.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langs zeker steeds drukker op de weg. Er is veel recreatieverkeer op pad. Dat zien we onder andere door vertragingen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel een kwartier extra reistijd. Het is druk bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland heb je bijna een half uur oponthoud. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuik 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A325 Arnhem richting Duitsland voor Nijmegen ook 20 minuten oponthoud. En die files hebben beide natuurlijk te maken met de Vierdaagse. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De

Blokje music uit de eind jaren 70 en de hele mooie Angel Eyes. Ja, nieuwsfeitje gaan we doen. Nou, echt een nieuwsfeitje. Ja, eigenlijk wel weer een beetje, want 250.000 mensen bij de Zwarte Cross en dit bleef erachter. We gaan een lichter voor, want ruim 250.000 festivalgangers bezochten dit jaar de Zwarte Cross. Ja, en waar mensen feest vieren, raken ze ook af en toe wat kwijt. Nou, afgelopen dinsdagochtend werden kratten vol gevonden. Wat is er allemaal gevonden? Nou, onder andere rijbewijzen en ID-kaarten liggen op tafel. Bijzondere vondsten, behalve de ID-pasjes en portemonnees, zijn er ook andere dingen gevonden. Een trouwring, een vaarbewijs, een kooiboylaars en verder ook nog zonnebrillen en veel kleding. Oh jee, wat moet je doen? Ja, ze gaan het 3 maanden tot 1 jaar bewaren. Want de gemeente die bewaart alle spullen voorlopig. En alles onder de €450 moet wettelijk 3 maanden worden bewaard. En alles boven de €450 zelfs 1 jaar. Als de eigenaren daar zijn, daarna zich nog steeds niet gemeld hebben, dan gaan de spullen weg. Alle sleutels die worden gewoon vernietigd. En alle zonnebrillen en gewone brillen, ja, die gaan naar een opticien. En die gaan dan naar een goed doel in Afrika of zo. Ja, dat is de bedoeling. Ja goed, het beste is natuurlijk als je een ID-kaart of wat dan ook kwijt bent. Of een pasje. De gemeente Oost-Gelderen die mag ze vanwege strenge wetgeving natuurlijk niet teruggeven. Omdat de documenten gevoelig zijn. Ja, behoorlijk gevoelig. Dus goed, ik zou zeggen neem gewoon eens even contact op met de gemeente Lichtenvoorden. Voor gevonden voorwerpen. En zeker als je iets kwijt bent, meld je je even aan.

0: Terug naar de jaren 80, 1985. Een hit voor ZZ Top, de mannen met de baarden en de short-dressed man. En je hoorde ze juist van niet zo heel lang geleden. Ik denk een kleine 3 jaartjes terug in de tijd. Dua Lipa en Houdini.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Muziek van John Sekara en Just Another Day. We hadden daarna voorzitter Rowan Herzen, de Limburgse formatie. Ja, je hoort hem niet vaak op de radio. Toch leuk. Het valt misschien wel onder krenten uit de paplaat. Henk is een lollige vent. Ik heb een Henk gekend, maar die was niet lollig. Dus ze zijn niet allemaal lollig, maar deze Henk wel. En daar hebben ze een heel mooi liedje van gemaakt. Dit was hij voor de vrijdag, de muziekservice. Ik wens je nog heel veel luisterplezier vandaag hier bij Radio Ideaal. Hou me gezellig aan, een fijne dag, maar bovenal natuurlijk een heel fijn weekend gewenst. Morgen op de zaterdag ben ik nog even bij je terug. Morgenmiddag tussen 2 en 4 in de muzikale brouwerij met de beste 70s en 80s. En anders is dit programma de muziekservice weer aanstaande maandag vanaf 10 uur in de ochtend. Fijn weekend. We gaan eruit met onder andere deze van Murray Head en One Night in Bangkok.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zet een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijt maar weg.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen in de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 6 augustus organiseert IVN NMA een wandeling op landgoed Amsen om te genieten van de sfeer die er 's avonds in het bos heerst. Deze natuurwandeling gaat door gemengd bos en overbloeiende heide waar misschien reeën en moeflons te zien zijn. Of uilen te horen. De tocht wordt begeleid door natuurgidsen die het gebied heel goed kennen. De start is om 7:30 op 6 augustus en voor zonsondergang is men terug bij het startpunt. Dat is de parkeerplaats Laan Amsen 1 bij het Sterrenbos in Laren. Daar staat bij terugkeer ook een kop thee klaar. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd. Het terrein is soms wat lastig begaanbaar en honden mogen niet mee.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver...

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al druk op de wegen in de regio en dat merk je vooral rondom Arnhem en rondom Nijmegen. In totaal staat er net geen 100 kilometer file in de regio. Ik begin op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Kerkdriel is het oponthoud een half uur. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens ook een half uur vertraging. En de andere kant op richting Utrecht. Voor het knooppunt Grijsoord bij Arnhem heb je een kwartier extra nodig. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Dan de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer en een half uur vertraging. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Buurvrouw.
12: Hey, buurman.
11: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
12: Dank je. Mooi, hè?
5: Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
8: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
11: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo-Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je veel vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel staat 15 kilometer. Kost je bijna een uur extra. A12 naar Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens 25 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen de afritten Ermelo en Elspeet doe je er een half uur langer over. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuiken is het oponthoud 20 minuten. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Pool in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
0: Radio Ideaal.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Wilt u een topspeler van uw automaak? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
5: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
10: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
9: In dat geval... Schoenmoorden Hermans.
11: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit... tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
10: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
9: Wie de schoen past, heeft een koopje.
12: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
13: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
14: Verheij uit Toldijk laten komen.
13: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
14: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
13: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
14: Mooi, zij ook.
15: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van de fietsvierdaagse De Achterhoek. 4 dagen lang ontdekken honderden fietsers de afwisselende natuur, sfeervolle dorpen en karakteristieke landschappen van De Achterhoek en Salland. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De zorgvuldig uitgezette tochten voeren langs kronkelende landweggetjes, bossen, historische boerderijen en uitgestrekte weilanden. De organisatie stelt elk jaar nieuwe routes samen, zodat zowel vaste deelnemers als nieuwkomers steeds weer nieuwe plekken in de regio ontdekken. De fietsvierdaagse is geschikt voor jong en oud. Speciaal voor gezinnen met kinderen is er op woensdag 5 augustus een kinderroute van ongeveer 15 kilometer. Terug op het terrein zijn er nog een aantal leuke verrassingen voor de jonge deelnemers. Wie juist wat meer uitdaging zoekt, kan op donderdag kiezen voor een extra lus van 20 kilometer bij de 60 kilometer route. De routes zijn duidelijk bewegwijzerd en daarnaast beschikbaar als GPX-bestand voor gebruik op fietsnavigatie. De 80 kilometer route is uitsluitend als GPX-route beschikbaar. Op het start- en finishterrein aan de Verwoldseweg is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er een bewaakte fietsenstalling waar deelnemers 's nachts hun fiets of scootmobiel veilig kunnen stallen en indien nodig kunnen opladen. Vooraf inschrijven kan via de website www.fietsvierdaagseachterhoek.nl. Daarnaast is het mogelijk om op zondag 2 en maandag 3 augustus tussen 10 en 4 uur in te schrijven bij de stand bij Langenberg in Laren. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers zich eveneens dagelijks aanmelden op het stad- en finishterrein aan de Verwoldseweg.
0: Radio Ideaal.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorren tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in Gelderland, onder andere file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 35 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 20 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam is de vertraging ruim 3 kwartier door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Gas. Water. Licht.
11: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel een file van 10 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grenzen ook 20 minuten extra reistijd. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg een file van 8 kilometer. Vertraging is een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
9: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Pool in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. Daar moet het verkeer via de op- en de afrit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
0: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
7: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
6: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
7: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
6: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
11: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
12: Of zo.
13: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
10: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
14: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
15: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
16: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. What?

0: Het is vandaag alweer een vrijdag, een weekje voorbij met een heerlijk weertje vandaag op deze vrijdag. En ook vanavond in de studio, ja, het is weer 6 uur geweest en hij is weer bij ons, onze Koos. Dag Koos.
1: Dag Koos, dag Nick. Goedenavond, ja. Oké.
0: Begint alweer lekker.
1: Begint alweer lekker, nee, maar dat is hartstikke leuk.
0: Koos van de VVV van Lochem, wat heb je weer voor ons?
1: Ja, ik heb toch weer een leuk lijstje samengesteld voor de komende week. Ja, het is zomervakantie, hè, dus de kinderen hebben vrij van school. De VVV heeft allerlei leuke tips wat je met kinderen kunt doen in deze vakantie. Je kunt, nou, Verwolde heeft altijd ook speciale activiteiten voor kinderen. Zoals morgen kun je, zeg maar, met kinderen op natuurexpeditie onder de mom kriebelbeestjes. Leuk om te doen om, zeg maar, de planten en beestjes rondom Verwolde te bestuderen. Ja. Maar je kunt ook natuurlijk naar de Witte Wieven gaan in Zwiep met de mooie minigolfbaan. Of naar de Sterrenwacht hier morgenavond hier in, aan de Amsterdamse weg. Ook altijd leuk. Of naar de pannenkoekenboerderij bij Ervenbroeks. Natuurlijk ook een tochtje met de bekkers op kun je maken met kinderen. Nou, als ze geluk hebben, mogen ze ook wel een stukje varen van de schipper. He, ik ben zelf schipper, dus als er kinderen aan boord zijn, dan laat ik ze altijd een stukje varen. Krijgen ze een speciale pet op, dat vinden ze prachtig. Ja. Dus alle leuke tips voor kinderen. Dus als je nog meer tips wil horen, kom langs bij de VVV om dingen te doen met kinderen. Je kunt ook weer naar de mooie zwembaden gaan in Almen, Laren en Gorssel. Dan is dit weekend een Gorssel tuinrondje. Dus er zijn 6 tuinen open voor het publiek. Langs de IJssel, maar ook bostuinen. Maar er zijn ook 2 in Willep. De tuinen zijn, zeg maar, te bezoeken met een fietstocht. Alleen ik begrijp dat het fietsvoetveer tussen Gorssel en Willep is uit de vaart, omdat de IJssel heel erg laag staat. Dus dan moet je misschien wel een stukje verder fietsen langs Zutphen of Deventer om aan de overkant te komen. Maar toch wel mooi te doen in Gorssel, open tuinen weekend, dit weekend. Dan altijd op muziekgebied, hè, is altijd wel veel te doen in Lochem. Ook dit weekend weer zijn er weer een paar mooie concerten. Nou, vanavond kun je nog, als je snel bent, even op het terrasje gaan zitten hier op de Kleine Markt en naar de Beyerdier luisteren. Maar ja, morgenavond heel speciaal in het Openluchttheater. Echt een spektakel, de Dirty Daddies. Hè. Nou, echt, daar kun je helemaal uit je dak gaan morgenavond in het Openluchttheater. Het wordt ook lekker weer. Er zijn nog kaarten te kopen, maar dat is echt een aanrader. Dat is echt een prachtig, zeg maar, coverband met verschillende mooie nummers. Dirty Daddies, morgenavond Openluchttheater. Dan op zondagmiddag is er een leuk concertje hier in het stadhuis met Buddy en Diane om 3 uur. Maar ik begrijp dat Ulrike straks een interviewtje heeft met Diane. Dan hoor je meer over dat leuke concert zondagmiddag hier in het stadhuis. En Kapel op het Rijsselt in Even heeft altijd een mooi programma, muziekprogramma. En komende woensdag is er een concert daar in het mooie kapelletje. Het Watergangkwartet, wat stukken speelt van Brahms, Bartok en volksmuziek. Kapel op het Rijssel in Eefde. Dan zondag. Zondag is er een pannenkoekenrit in Laren. Georganiseerd door Toeristenbelang Laren. Een mooi tochtje, zowel met fiets, auto. Maar zelfs kun je dat tochtje doen met een trekker, met een tractor. Rond, zeg maar, het mooie Laren. Dat lijkt me ook wel leuk om een tractor, zeg maar, daar rond te rijden. Je kunt je melden tussen 10 en 1 bij Woestenenk aan de Marsmansteeg. Dus om een mooi tochtje rondom Laren te maken met de fiets of met de auto of met de trekker. Ja, dat brengt me ook dan bij de vooraankondiging voor volgende week. Het grote festijn weer in Lochem. De 41ste editie van de tractorpooling Lochem. Ja, echt vermaard in het hele land. Dan gaan de motoren weer brullen hier aan de Barchemseweg. Dus alvast een aankondiging. Volgende week zaterdag en zondag tractorpooling in Lochem. Ja, dat was zo even een lijstje, Dick, voor komende week. Ik hoop dat je er iets van garing van kunt vinden. Maar je kunt ook altijd op eigen gelegenheid mooi erop uit met fietsen, wandelen. Of activiteiten ondernemen met de stadsgids of de Berkelsomp of de Toren op. Kijk op de activiteitenagenda van de VVV.
0: Goed, en iedereen kan zich ook eventjes melden bij de VVV. Overdag gewoon geopend, gewoon op de Kleine Markt. Ja. Gewoon overdag even binnenstappen.
1: En dan krijg je leuke tips, word je geïnspireerd om allerlei mooie dingen te doen in het mooie Lochem.
0: En dan eventjes vragen naar Koos, dus dan weten we ook wie dat is.
1: Uitstekend, ja.
0: Koos, nog een vaartje doen dit weekend, denk ik?
1: Nee, ik heb deze afgelopen week gevaren, dus dat was leuk. En ja, was speciaal, wel gisteren. We hebben ook Woeste Willemtochten voor kinderen. Ja. En gisterenochtend hebben we zeg maar een Woeste Willemtocht gedaan met kinderen met het Down-syndroom. Ah. Nou, dat was wel heel speciaal. Echt, die kinderen die zijn zo lief, echt zo enthousiast. Het was echt een hele belevenis om met die kinderen op Woeste Willemtocht te gaan.
0: Nou, dat zie je met meer activiteiten, hè, met die kinderen. Ze zijn altijd blij.
1: Altijd blij en altijd. Zeg maar, en ook heel, heel geïnteresseerd. En ja, dat was echt een hele leuke tocht.
0: Goed, verder is er wel een vaart deze weekend sowieso.
1: Hier wordt nog steeds gevaren. Ja, de berkel, de pijl wordt op hoogte gehouden door het waterschap. Dus we kunnen nog steeds varen. Dus
0: er is nog genoeg water.
1: Er is genoeg water, je kunt gewoon mee.
0: Goed, dankjewel voor vandaag, Koos. Volgende week dan bij de weer, dacht ik.
1: Ja, volgende week verder weer. Ja, oké, fijn weekend.
0: Dankjewel.
1: Goed.

0: Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
0: Radio Ideaal.
2: Goedenavond, welkom bij Achterhoek Totaal. Mijn naam is Orinke Zwart en samen met Dick verzorg ik deze uitzending. Vanavond staat in het teken van de Nederlandse Indiëherdenking in Lochem. In aanloop van de Indiëherdenking Lochem, die 14 augustus staat gepland, treden aanstaande zondag Buddy en Diane in het stadhuis op met de voorstelling Weerzien. En na 6:30 horen we meer over de Nederlandse Indiëherdenking in Lochem. Nou, welkom Buddy en Diane.
3: Lastig, hè? Ja.
2: Ik heb het gewoon in het verkeerde vakje in mijn hoofd.
3: Ja, dat geeft niks. Maar je kunt het ook op heel veel manieren uitspreken. Maar ja. Het is een Diane.
2: Diane, ja. Jullie vormen al heel lange duo, hè?
3: Ja, we vormen al... Nou, eigenlijk spelen we al bijna 40 jaar samen inmiddels. Ja. Maar we vormen sinds 2019 echt het duo Buddy en Diane. En we zijn dus heel lang geleden, nou, tussen de 35 en 40 jaar geleden begonnen, allebei in de allereerste Jan Otting Band. Uh-huh. Dus daar kennen we elkaar eigenlijk het langst van.
2: Ja, want jullie hebben beide een uitgebreide muzikale ervaring inmiddels. Op allerlei gebieden, denk ik, hè?
3: Ja, klopt.
2: Ja. En wat voor soort liedjes, voor mensen die dat niet kennen? Wat voor soort liedjes?
4: Nou, we zijn eigenlijk... het is eigenlijk wel een verhaal vooraf, voordat ik met Diane ging spelen eigenlijk. Want ik had hiervoor eigenlijk ook al een duo zangeresje waar ik mee... zangeresje mag ik niet zeggen.
3: Nee, mag je niet meer zeggen.
4: Nee. Was mijn duo zangeres. Maar ja, dat ging... om een of andere reden ging dat stopte zij ermee. En op een gegeven moment... ik had eigenlijk een heel mooi optreden in het vooruitzicht. Dat was namelijk Reurpop. En dat is toch wel een groot podium. Ja. En ik had geen zangeres. Dus ik heb de organisatie gevraagd van, kun je me nog even tijd geven? Dat ik op zoek ga naar een zangeres, zodat ik toch kon optreden op Reurpop. Nou, toen ben ik bij Diane terechtgekomen. Maar ja, kijk, er zit ook weer een hele geschiedenis aan af, vooraf. Want ik wist niet of Diane beschikbaar was. Ik wist niet of ze gezond was. Want dan moet jij dadelijk maar jouw verhaal vertellen. En of ze wel met mij wou zingen eigenlijk. En gelukkig wou ze dat wel. Toch? Of niet?
3: Ja, zeker.
4: Ja, en zo zijn we een duo begonnen. En ons allereerste optreden was meteen een heel groot optreden op Reurpop. En sindsdien zijn we gewoon onafscheidelijk, hè, eigenlijk.
3: Ja, dat is zo. En waar Buddy aan refereert, dat is, ik ben in 2013 eigenlijk van het een op het andere moment gewoon uitgeschakeld. En ik had een scheur in mijn halsslagader. Het was een heftige situatie, dus ik lag er helemaal af. Echt van een op andere moment. Ik zat nog midden in de muziek, maar dat moest ook stoppen. En dat ging eigenlijk na een aantal jaren is de andere kant, had ik daar ook. Dus ik ben helemaal stereo... gescheurd, maar gelukkig ook hersteld. Nou. Dus toen Buddy mij vroeg, dat was het eerste weer na 6 jaar... dat ik dacht, nou, met Buddy, dat durf ik wel aan, weet je wel. Ik ken hem toch, dus we liggen elkaar wel. En toen zijn we begonnen wat Buddy vertelt. Dus eigenlijk ben ik voor hem, voor zijn zangeres ingevallen. En dat klikte zo goed, dat we dachten van, nou, we gaan hier gewoon mee door. En toen kwam corona. En dat was de aanleiding voor ons om wat we eigenlijk met de Jan Otting Band ook al wel deden. En ik samen met Hardy Jan, met Jan Otting ook. Om onze eigen liedjes te gaan schrijven.
4: Ja, het singer-songwriting. We deden gewoon in het begin covers. Gewoon bekende covers. Classic rocks. Wat we zelf mooi vonden natuurlijk.
3: En toen alle optredens wegvielen door corona. Dan hadden we de tijd om dat uit te gaan werken. En dat is eigenlijk steeds meer geworden. En daar was ook steeds meer belangstelling voor. Dus zo is het. Ja, we zijn eigenlijk zo gaandeweg gegroeid. En ja, de samenwerking is... ik denk ook doordat je elkaar al heel lang kent. Ja, we hebben een heel muzikaal verleden. En de levens van elkaar, dat is bekend voor elkaar. Dus dat is ook vertrouwd. En ja, muzikaal gezien ook en persoonlijk ook, dat klikt gewoon heel goed. Dus het gaat in het maken van de nummers ook. Ik schrijf de tekst en dan stuur ik die naar Buddy. Buddy maakt een melodie bij. En dan komen we bij elkaar en dan gaan we echt knutselen. En dat gaat heel op een prettige en een makkelijke manier. Dus ja, dat...
2: Daar hoeven we helemaal niet door.
3: Ja, klopt.
2: Hey, want jij hebt een Achterhoekse achtergrond. Ja. En Buddy een Javaanse roots.
4: Indisch. En ik ben inderdaad in Indië geboren. Op het eiland Java. Java.
2: Ja.
4: Vlakbij, of tenminste Tegal, dat is vlakbij de hoofdstad van Indonesië, bij Jakarta.
2: Ja, want als dan de zondag, zingen jullie ook in het Maleis, heb ik begrepen.
3: Ja, ja, klopt, ja.
4: En bloed, zweet en tranen gekost om de teksten te
3: doen. Nou, want we schrijven nu dan in het Nederlands.
2: Ja.
3: Dus het is een mix van onze eigen liedjes in het Nederlands, Maleise liedjes. En we hebben ook een aantal covers, doen we nog tussendoor.
2: Oké, maar hoe doe je dat dan met, met de vertaling?
3: Nou, Buddy zijn neef is beëdigd vertaler van het Maleis naar het Nederlands. Dus hij heeft heel veel dingen, of een aantal dingen voor ons vertaald. Zo van de betekenis, wat het betekent, hoe je het moet uitspreken. Maar goed, internet is natuurlijk ook een goede vriend wat dat betreft. Daar kun je alles uithalen.
2: Ja.
3: En voor ons is het heel veel oefenen.
4: Ja, ja. En ik heb een neef, hè. Een neef, die is vertaler, die is beëdigd vertaler, geloof ik.
3: Vertaalde mee, ja.
4: En Ja, ik was even afgeleid, mijn telefoon ging. Sorry. Hoort er allemaal bij dit, hè? Dus,
2: jij kent het dan niet van huis uit.
3: Nee.
2: Hoe doe je dat dan met de uitspraak en zo? Lukt dat een beetje?
3: Want je hebt op YouTube staan filmpjes. Want wat wij doen aan mijn lijst liedjes, dat zijn echte traditionals. Dus dat zijn echt liedjes die al 50 jaar zeg maar gezongen worden in Nederlands-Indië. Die dus echt bekend zijn daar. Dus dan heb je ook niet met rechten en zo te maken.
2: Oké.
3: En dan is het gewoon heel veel luisteren. Ik wandel veel en heb de koptelefoon op en de liedjes staan op repeat. Zodat het er gewoon echt inslijt. En we repeteren heel, hoe noem je dat? Heel trouw elke week. En dat is gewoon heel veel oefenen.
2: Ja, dat zal. Ja.
4: Voor mij is het net zo moeilijk hoor, maar Diana doet het beter dan ik.
2: Ja, echt?
4: Ja, vind ik wel. Ja.
2: Nou ja, ik zie uit naar jullie optreden aanstaande zondag. Ja, het begint om 3:00.
3: Ja, klopt.
2: En het duurt tot 4:00 ongeveer, vijf uur.
3: Ja.
2: Ja. Ticket is €10.
3: Ja.
2: En er zijn nog tickets te koop?
3: Er zijn
2: niet?
3: Nog een aantal. Het is bijna uitverkocht. Dus er zijn nog een paar kaartjes over. En ik hoop dat mensen de moeite nemen om die ook nog te kopen. En dan wordt het was sowieso een hele gezellige middag. We gaan echt ons uiterste best doen. Mooie verhalen bij de liedjes vertellen. En de liedjes zingen natuurlijk. Hè? Ja, we kijken er naar uit. Ik vind het heel leuk om in Lochem te spelen.
2: Nou, kijk. Wordt vast een feestje.
3: Ja.
2: Ja, hartelijk dank voor de komst naar de studio.
3: Ja, graag gedaan.
4: Graag gedaan.
3: Ja.

0: Dit was alvast een voorproefje voor aanstaande zondag. Dat waren natuurlijk Buddy en Diane. En zij treden dus aanstaande zondag op. En ook dit lied laat je jullie ook horen, denk ik.
1: Ja, zeker.

0: Het weer in de regio.
1: Vandaag viel het tegen met de zon. De verwachting was toch wel dat er in de middag flinke zonnige perioden waren, waarbij de temperatuur toen op kon lopen naar 24 tot 25 graden. Maar dankzij de vele bewolking is het niet meer geworden dan 22 graden als maximumtemperatuur bij een zwakke wind uit meest west- tot zuidwestelijke richtingen. Vanavond dan zijn er wel wat meer opklaringen. Dan zien we de zon wel wat vaker. Maar komende nacht is er weer meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 14. En morgen dan hebben we in de loop van de dag flinke zonnige periode. De wind is dan tijdelijk wat zuid tot zuidwest. En dan zal de temperatuur oplopen naar 26 graden. Wat plaatsen kan het zelfs nog wat warmer worden. En de kans op neerslag blijft ook morgen erg klein. In de avond en de nacht na de zondag toe, dan is er wel meer bewolking. Wordt het ook niet zo koud met 16 graden. En zondag hebben we te maken met wolkenvelden. Er kan in de ochtend al een enkel buitje uitvallen. In de middag is de buienkans wat groter. Tussendoor ook af en toe een klein beetje zon. En dan wordt het 21 tot 22 graden. Verwachting is dat de hoeveelheid neerslag tussen de 4 en de 8 mm zal liggen. Want na het weekend op maandag nog een enkel buitje bij een graad of 22. Daarna wordt het geleidelijk al weer wat warmer. Dinsdag kan het alweer 25 graden worden. En woensdag 29. En vanaf donderdag kunnen we de 30 graden weer bereiken. Dan wordt het weer tropisch warm met een aantal tropische dagen. En misschien wordt er dan opnieuw wel weer een hittegolf gekweekt.

0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.
1: De Nederlandse Indiëherdenking in Lochem. De stichting 14 augustus Lochem en omstreken stelt zich ten doel om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific te herdenken. De stichting heeft deze datum om iedereen de gelegenheid te geven om ook aanwezig te zijn op de nationale herdenking die plaatsvindt op 15 augustus. Nou, in de studio zijn Frans Meijer aanwezig en Leo Lucassen. En zij zijn actief in de stichting 14 augustus. Nou, welkom heren. Goedenavond.
2: Ja,
1: ik heb als eerste, dacht ik van, nou, 14 augustus, de officiële herdenking is 15 augustus. Klopt. Hoe komt het dat Lochem een heel programma heeft, ook in aanloop van 14 augustus, en het niet op de dag zelf heeft?
2: Nou, daar wil ik wel een antwoord op geven.
1: Ja, graag.
2: Wij geven dit natuurlijk op 14 augustus, omdat we dat overgenomen hebben van de mensen die het origineel bedacht hebben. En de gedachte van hun was om 14 augustus te nemen, om de mensen juist in Lochem en omstreken de gelegenheid te geven om die herdenking in Lochem te doen. En ook nog op de 15e naar Den Haag te kunnen gaan.
1: Aha.
2: Dat is een beetje het idee erachter.
1: En wat hebben de inwoners of een deel van de inwoners van Lochem specifiek met Nederlands Indië? Want dat is natuurlijk wel, niet iedere plaats heeft dat zo uitgebreid.
2: Nou nee, het is zo dat wij in Lochem wel een beetje speciaal zijn. Want we herdenken niet alleen met toespraken en dat soort dingen, maar we hebben ook daar een soort van koempelan van gemaakt. En koempelan is een bijeenkomst. Eigenlijk was het vroeger een vergadering van allerlei hoofden van de dorpen en de dessa's. Maar nu is het een koempelan in Lochem, bijeenkomst, gezellig. En natuurlijk is er eten bij. Want dat hoort eenmaal bij de Indische cultuur.
1: Heerlijke Indische eten.
2: Ja, als je over het Indische hebt, dan denken ze, ah, lekker eten. Plus dat natuurlijk ook, iedereen is welkom. En dat is ook een beetje de gastvrijheid van de Indo's, om zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: Want je kon altijd aanschuiven.
1: En is de gemeenschap nog vrij groot die roots hebben met
2: ja, ik heb de laatste statistieken gezien van 2025. En er zijn er nog zo tussen de 700 en 800 mensen die dus Indische roots in zich hebben. En misschien weten ze het helemaal niet, want we hebben geen 700 zoveel mensen hier op de stoep staan.
1: Nee.
2: De 14e. Dus ja, dat is eigenlijk.
1: En vanuit de geschiedenis, en dan kijk ik Frans even aan.
3: Ja.
1: Wat heeft Lochem met Nederlands Indië? Ik zie hier altijd allerlei huizen met namen uit voormalig Nederlands Indië.
3: Ja, we kennen natuurlijk die vier belangrijke gebouwen. Borneo, Java, Celebes, Sumatra. Dus dat verwijst al toch naar een zekere binding daarmee. Maar zelf, ik kom uit Schiedam. Dus ik weet in wezen niet eens zo gek veel van Lochem. Maar ik ben dan ook langzamerhand achtergekomen dat er vrij veel mensen zijn die daar gewoon op een of andere manier een binding mee hebben. En ik bekijk het natuurlijk meer vanuit historisch perspectief. Hè? Dat 15 augustus, dan capituleert officieel Japan. En dan moeten ze het onaanvaardbare aanvaarden, zoals dat heet. En het onacceptabele accepteren. En daar haken wij dan op in. En daar houd ik dan ook een lezing over, waarmee ik de mensen hoop te boeien. En het aardige van die lezing is, tenminste dat vind ik dan het aardige, dat het gaat over een Nederlandse familie en een Indonesische familie die door omstandigheden met elkaar verbonden raken. En ik vertel dan hoe zij dus die periode zijn doorgekomen voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog. En dan zie je gewoon dat de zaken veel en veel genuanceerder liggen dan ze eigenlijk altijd worden voorgesteld. Eigenlijk zie je de hele geschiedenis van Nederlands-Indië, de decolonisatie, weerspiegelt in het leven van die twee families. En dat maakt het wel zo aardig, omdat het ook weer contrasteert met de lezing die Mirren Karp houdt over haar familie.
1: Haar persoonlijke ervaring.
3: Ja, heel persoonlijk. Dan zie je dus dat sommige mensen onvoorstelbaar hebben geleden onder die oorlog. En weer andere mensen die ook wel hebben geleden, maar er redelijk goed zijn uitgekomen. Dat hele verhaal krijgt dus, wordt dus eigenlijk van alle kanten wordt dat belicht.
1: Ja, het heeft lang niet zoveel aandacht gekregen, denk ik.
3: Nee.
1: Het was altijd de Nederlandse, Duitse oorlog, de wereldoorlog.
3: Daar
1: en dat was
3: het
1: dan.
3: De nadruk op, hè. Ja. Al de Joden die dan terugkwamen in Nederland en geen huis meer hadden, geen inkomen, geen al hun vrienden weg. Dan zie je dus dat daar alle aandacht aan toe gaat. Dan ook begrijpelijk. En al die Nederlanders zelf die natuurlijk met hun eigen problemen zaten. En dan komt daar nog eens bovenop. Ja, de hele situatie in Nederlands-Indië. Ja, dat was voor veel mensen toch al een ver van mijn bed show. En het begin, ja, dat is wel veranderd natuurlijk inmiddels. Hè. Dat is best wel behoorlijk wat aandacht voor. Ja,
1: ja. Het programma. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Want dat is over een aantal dagen verdeeld.
2: Klopt. We wilden gewoon, die 14 augustus was eigenlijk het event. We wilden zoveel mogelijk mensen er naartoe trekken. En daarom hebben we gedacht om van tevoren al een beetje een opzetje te geven. Zodat mensen een beetje warm lopen voor die 14 augustus. Nou, het programma voorafgaande, dat is onder andere een week een kleine tentoonstelling. Hier in het stadshuis, in de Molenzaal. We hebben ook, ik mag dat geloof ik niet echt zeggen, maar er is een film. Die draait ook in het stadhuis.
1: En wanneer wordt die film gedraaid?
2: Die film is op zondag, 9 augustus.
1: Ah.
2: En ik kan misschien wel een heel klein beetje vertellen. Het gaat over hoe de repatriëring van de Indische Nederlander naar Nederland is gelopen in het begin. Dus het is wel een beetje een interessant dingetje.
1: Ja.
2: Weet je daar nog niks van? Dan moet je zeker naar die film. Alleen, ik moet erbij zeggen, er kunnen maximaal 40 mensen bij. Ik weet ook al hoeveel het gaat kosten. Nou, het is geen geld. Voor 7,50 kun je erin. Maar je moet wel op tijd opgeven.
1: Ja.
2: Nou, daar zijn we in de aanloop hier naartoe. En over de tentoonstelling kan Fransje wel wat meer vertellen. Die is wel gratis. Dus je kunt gewoon binnenlopen op momenten dat het stadhuis eigenlijk open is. En wij zorgen ervoor dat er ook bemensing is. Zodat, wil je wat informatie, dat je die rechtstreeks van die mensen die er zitten te horen kan krijgen.
1: Ah ja. En er waren ook twee lezingen, zei je net al, Frans. Wanneer zijn die?
3: Die zijn op de dag zelf, op de 14 augustus. De eerste lezing
1: bij de Kompoelan.
3: Ja, dat is bij de Kompoelan zelf. De eerste lezing is een heel kort verhaal. Dat duurt ongeveer een half uurtje. En na het optreden van Buddy en Dianne, de live muziek, houd ik een lezing. En dat heeft dan de naam De Suikerplantage. Mm-hmm. Want daar speelt zich eigenlijk namelijk heel veel dingen af. En dat duurt ongeveer een uur. Althans, ik ga mijn uiterste best doen om dat te beperken tot een uur. Want het moet ook weer niet te lang zijn. En er worden ook wat dingen opgehangen naar die lezingen refereren. Onder andere, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een hele grote knilkaart heb van Java, die komt daar te hangen. Dat is zo verschrikkelijk gedetailleerd. Er staan dorpjes op die eigenlijk al lang niet meer bestaan. En het is natuurlijk voor mensen die daar hebben gewoond, gewerkt, geleefd, is dat heel interessant. Want misschien kunnen ze daar wel hun dorpje op terugvinden waar ze ooit zijn geweest of zijn geboren of hebben gewerkt of wat ook. Dat maakt het wel zo aardig. En ik heb ook een originele kaart van Batavia, zoals vroeger Jakarta heette. En ook daar vertel ik wat over. Want nou, die Indonesische familie waar ik het net over had, daar was onder andere lid van een ene Abdul Haris Nasution. En dat is wel een interessante figuur. Want hij was opperbevelhebber van het Nederlands-Indisch, of van het TNI, de Tentara Nasional Indonesia. En ja, er heeft zich ook een drama afgespeeld in 1965. En daar vertel ik ook uitgebreid over. Dat ga ik nu allemaal niet verklappen. Maar dat is wel een zeer ingrijpende gebeurtenis geweest.
1: En de lezing van Mere Karp. Die heet In Nederland door omstandigheden. En dat is meer persoonlijk gericht. Hè? Jij richt je echt op de geschiedenis.
3: Ja.
1: En spiegelt dat aan twee families. En Mere die gaat meer op haar persoonlijke ervaring.
3: Ja, en dat is zo aardig dat het ook weer contrasteert met mijn lezing. Omdat zij echt vertelt over wat de gevolgen zijn geweest, met name voor haar vader. Want ze zijn die oorlog redelijk goed doorgekomen. Maar toen haar vader hier eenmaal in Nederland was, toen begonnen zich allerlei dingen af te spelen. Hè, die dus voor hem een trauma zijn geworden. En hij heeft daar ongelooflijk veel last van gehad. Van psychiatrische inrichting naar psychiatrische inrichting. Echt een dramatisch gewoon.
1: Heftig verhaal, hè?
3: En ook daar zie je dus in dat het voor sommige mensen heel, heel ingrijpend is geweest. En het is maar heel kort wat ze vertelt, maar het is wel heel erg intens. Ja.
1: Ik heb nog een andere vraag, hè? Want het ging dit jaar bijna niet door vanwege de vergrijzing. Jullie hebben het weer opgepakt. Hoe hou je het jong? Hoe verjong je? Want de groep die daar direct van uit eerste hand wat over kan vertellen, wordt natuurlijk, die verdwijnt. Richten jullie ook op de jeugd? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, een soort gastles op het Staring. Of hoe gaat dat?
2: Nou, je kaart dat goed aan, want wij willen natuurlijk ook iets doorgeven. He, want de mensen van de eerste generatie, die gaan er allemaal verdwijnen. En dan moet dat verhaal, vinden wij, en natuurlijk moet dat doorgegeven worden aan de jeugd. En het is wel zo dat wij dat heel moeilijk vinden, want wij hebben dan wel inderdaad contact met gastdocenten van uit Overwest-Indië, of zeg ik nou, Nederlands-Indië. Mm-hmm. Maar die geven dan lessen op de scholen, maar de scholen moeten zelf daarin actief zijn en die mensen uitnodigen.
1: Bij deze even een oproep.
2: We hebben een oproep gedaan. En niet één keer, zelfs twee keer. En ook nog een herinnering gestuurd aan de scholen. En dat zijn de middelbare scholen, maar ook de basisscholen, groep 7 en 8.
1: Aha, ja.
2: En hebben we de echte leerkrachten aangesproken. En bij het voortgezet onderwijs hebben we vooral gericht op de geschiedenislessen van de geschiedenisleerkrachten. Nou, dat wat betreft de jeugd. En nou ja, goed, binnen onze eigen organisatie zitten ook de derde generatie Indo's. Die hebben ook meegewerkt aan bijvoorbeeld de website.
1: Mm.
2: Ik mag meteen reclame maken. Mag dat?
1: Ja, natuurlijk.
2: Want een van onze jongens die werkt, of is zelfs de baas van Sideworks hier in Lochem.
1: Uh-huh.
2: En we hebben dan ook voor de catering hebben wij gewoon Dapur Kita. Die hebben spekkoeken beschikbaar gesteld. Mijn eigen dochter die heeft voor 80 man straks pandan cake voor bij de inloop. Oh. Ja, dus er zijn nog wel wat mensen die daar, jeugd van de derde generatie, die toch wel
1: actief betrokken zijn.
2: Ja, en dat is natuurlijk makkelijk als familie is. Maar we hopen dat het natuurlijk ook verder gaat en dat er ook meer jongelui op afkomen. Want dan kunnen wij het verhaal doorgeven.
1: Ja,
2: kijk, zelfs in het westen, dan is het al aan de orde. Er is heel veel aandacht. Maar hier in het oosten zou het mooi zijn dat Lochem echt een punt is en op de kaart zijn dat hier ook heel veel jongelui uit de Indische gemeenschap een beetje hun stem.
1: Terwijl er wel veel geschiedenis hier ligt. Dus dat is een extra punt.
2: Ja, klopt.
1: Nou heren, ik moet het afsluiten. Hartelijk bedankt voor alle voor jullie komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
1: En de toelichting. En natuurlijk heel veel plezier bij die dagen die gaan komen.
4: Gaat helemaal lukken.
2: Ja, en spannend, toch wel.
1: Iets heel anders. Aanstaande donderdag en vrijdag, de 30ste en de 31ste, organiseert Fit Art in Gelselaar het Zon Zen Zinnig Zomerfestival. En dat is een festival met allerlei culturele aanstaande donderdag en vrijdag, de 30ste en de 31ste, organiseert Fit Art in Gelselaar het Zon Zen Zinnig Zomerfestival. En dat is een festival met allerlei culturele activiteiten en workshops. En daar kun je op

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Dag buurvrouw.
6: Hey buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
6: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het aangaan weert.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.

0: Yes, een hele goede avond. Lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer en ook Niets Minder dan...
1: Hitkracht.
0: Een nieuwe aflevering van Hitkracht op jouw vrijdagavond. Het is vrijdagavond 24 juli 2026. 8 over 8 en Wout is ook weer van de partij.
2: Klopt. Ik moest alleen even uitzoeken welke koptelefoon over mij was.
0: Ja, er hingen er 3 aan het rekje.
2: 3 naast elkaar met allemaal de draadjes door elkaar heen. Ja, dus het was een beetje touwtje trekken, zeg maar, en kijken welke er gaat bewegen.
0: Ja, het maakt op zich niet zoveel uit, hè, want ze zijn als het goed is allemaal ingeplucht. Dus je zal overal hetzelfde horen, gok ik.
2: Dat is waar. Ja. Maar het is wel zo, als je de volumeknop wat harder draait, dan wil ik gewoon dat het bij jou dan harder gaat.
0: Ja, dat is wel fijn. Ja, dat is niet, als iemand anders de koptelefoon op heeft, dat hij dan ineens stijf overeind staat.
2: Ja, dat de dingen opeens afgooit. Dat je denkt van, oh, dat was niet de goeie.
0: Dat was niet de goeie, nee. Lekkerste muziek op jouw vrijdagavond gaan we hier voor jou verzorgen. Ook een paar leuke nieuwtjes. We hebben natuurlijk weer het bier van de week terug van weg geweest. Ik was vandaag even bij onze vrienden van het bierkwartier. En die hebben het heel lekker gehad, vertelden ze.
2: Ja?
0: Ja, zijn naar België geweest.
2: Dat klopt, dat wist ik.
0: Ja, en bij een oud-leraar van Wessel. Dus die heeft me weer een aanrader gegeven om naartoe te gaan als ik ooit een keer naar België toe ga.
2: En ze gingen toch ook naar een of andere plek waar... ik weet niet meer hoe... Een soort was dat een brouwerij? Of?
0: Ja, dat is die toko. Ja. Het was een bier en spijsrestaurant. Beetje culinair.
2: Ja.
0: Ja, het klonk heel interessant. Dus ik denk, mocht ik een keer in de buurt zijn van Hasselt, wip ik daar nog even langs.
2: Waar in België is dat?
0: Bij Hasselt.
2: Geen idee.
0: Moet je maar even googlen.
2: Ik ga het even opzoeken, want ik ga ook naar België natuurlijk.
0: Ja, precies. Even kijken of het in de buurt ligt.
2: Ja, precies.
0: Wij gaan in de tussentijd gewoon zorgen voor de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Mocht er iets zijn wat jij graag wil horen, stuur het even door via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Of even een belletje naar de studio, mag ook altijd. Dit is Oliver Heldens met The Right Song.

0: Jordan Alesso in combinatie met Zara Larsson met The Words. Je bent kracht bij Radio Diaz op jouw vrijdagavond. En het is tijd voor het tweede itempje van, of het eerste itempje van de avond, moet ik dan zeggen. We fietsen er zomaar even voorbij. Maar het bier van de week is weer terug van weg geweest, zoals we net al even over hebben gehad. En mocht je nou denken van, oh ja, zijn ze dat? Ja, dat zijn ze zeker, want we gaan het gelijk voelen vanavond. En volgende week ook.
1: Ja, ze moet gelijk weer even aan het hek rammelen.
0: Ja, precies. Ja, ja, ze dachten van, nou, het is niet meer zo heet, dus we gaan die jongens weer eventjes een stevige pil meegeven. Bier van de week van onze vrienden van het Bierkwartier is een speciale rakker. Ja, dat zou je misschien niet verbazen, want het is een speciaal bierzaak. Maar, niet geheel onbelangrijk, het is weer een zware jongen. En die zware jongen is een trippeltje die compleet gebarrel-aged is. En mocht je nou zoiets hebben van, nou, daar hou ik wel van, dan ben ik benieuwd wat je hiervan gaat vinden. Want dit is er eentje die heeft gewoon 16 maanden op een vat gelegen. In de tussentijd is Wouter voor de laatste informatie erbij aan het zoeken.
1: Ja. Mijn dyslexie liet mij weer even in de steek.
0: Ja. Volgens mij is het de vierde.
1: Deze.
0: Of de derde, ja. Het is namelijk van Futurum. Het is de Triple Barrel Aged Calvados. Een krachtige vatgerijpte triple die meteen laat zien hoe mooi traditie en rijping kunnen samenvloeien. Futurum Triple BA heeft 16 maanden gerust op Calvados-vaten en dat proef je in elke laag van dit rijke, warme bier. De basis is een stevige triple met kruidige esters, lichte zoetheid en een volle body. De lange rijping op de Calvados-vaten voegt daar een prachtige gelaagdheid aan toe. Met warme appel- en perentonen, een vleugje hout en vanille en een elegante fruitige diepte die perfect past bij deze stijl. Ja, voor je beeldvorming. Er zit, even spieken, volgens mij 10% in.
2: Ja, klopt.
0: 10%. Dus een stevige jongen, daar ga je achteruit van fietsen.
1: Ja.
0: Ik denk dat het eventjes tijd is om de bier SMR weer in het leven te roepen. Dus ik zal even het achtergrondmuziekje iets zachter zetten.

0: kijk. Ik vind het toch wel grappig, hè? Dat we gewoon iedere week een ander geluidje krijgen. Zo'n blikje, zo'n groot blik maakt dan weer een ander geluid dan een klein blikje. En een flesje maakt dan weer een ander geluid dan een groot blikje. En per fles is dan ook nog weer verschillend.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een blik dat klotst wat meer. Al moet ik zeggen dat ik nu de helft ook over mijn zelf heen heb gegooid.
0: Dat is niet heel handig.
1: Ik moet zo even een doekje pakken.
0: Hij ruikt inderdaad wel fruitig. Ik ruik de appel naar boven komen, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, dat rook ik ook al toen ik hem inschonk. Oeh.
0: Ik moet zeggen, die is niet verkeerd, nee.
1: Nee.
0: En je proeft ook niet echt dat er 10% in zit.
1: Ik vind het ook wel wat weg van rozijntjes.
0: Ja, dat is een beetje. Ja, ik vind het een beetje een combinatie van bier en appelsap of zo. Of, ja.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb ook wel een beetje zo'n krentenbol vibe.
0: Ja, die komt inderdaad op de nasmaak. Ja.
1: Dat vind ik wel. Als je een krentenbolletje hebt gegeten, een beetje dat.
0: En dan gelijk een biertje erachteraan tikt. Ja. Dat is een beetje hoe het smaakt. Ja,
1: ja zoiets. Ja, nee, maar ja, het is lekker.
0: Hij is lekker inderdaad. Ik ga voor een 8,2.
1: Ik ga voor een 7,8.
0: 7,8. Is afgerond een 8.
1: Ja.
0: Vind ik een mooi cijfer.
1: Ik ook.
0: Mocht je nou ook benieuwd zijn naar dit biertje of een van de andere 600 speciaal bieren, fiets dan morgen vooral even langs het bierkwartier en dan gaat het helemaal goed komen. Zaterdag is proefdag. Kortom, je kan erheen en dan kun je ook gratis even een kleintje proeven.
1: Ja.
0: 8 voor het bierkwartier. We gaan door met de lekkere muziek op jouw vrijdagavond. Zometeen onder meer de hitkrachttrack van de week. En nog veel meer leuks. Will Sparks komt eraan en Low Luxury. Maar nu eerst Axwell en Ingrosso met More Than You Know.

0: Nieuwe muziek hoorde je van La Luxury met One Call Away. Je hebt kracht bij Radio Studio op jouw vrijdagavond. En liet mij vanmorgen weer ontwaken met weer een paar lekkere plaatjes.
1: Ja.
0: Ja. Ja, is toch wel mooi meegenomen.
1: Ja, zeker. Is toch altijd vrij fijn op de vrijdag, hè?
0: Ja, ja, het is toch altijd, het is vooral ook fijn. Want ik hoef zeg maar 9 van de 10 keer niet eens mijn release radar te openen. Want al het leuke wat in mijn release radar staat, is er al uitgefilterd door jou.
1: Ja, dat is gewoon je persoonlijke filter.
0: Ja, bijna wel, ja.
1: Ik heb nog net niet voor je in een playlistje gezet.
0: Nee, dat nog net niet inderdaad.
1: Kan je wel uit de droom helpen, dat ga ik ook echt niet doen.
0: Nee.
1: Al moet ik wel zeggen dat het dan 1 keer over wat doorsturen is in plaats van soms 7 keer.
0: Ja, precies. Ja. Dat is wel een ding inderdaad.
1: Maar ja, hè?
0: Ja, het is wel fijn. Ja. Ja, het is gunstig dat jij zo vroeg op moet op vrijdagochtend.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, ik ben altijd wel blij mee.
1: Schattig. Ja, dat ja. Geloof ik wel, ja.
0: Ja, is fijn.
1: Ja.
0: Hey, weet je, toch, kippen leggen eieren. Dat is geen kunde.
1: Ja.
0: Dat is niks nieuws. Maar nu had er een kip, jongen, die had me in een ei gelegd. Wout, dat ging echt nergens over. Je ziet zeg maar, in dat doosje zie je zeg maar 5 normale eieren liggen.
1: Ja. Zo.
0: En 1 flinke bolus.
1: Zo.
0: Ja. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het weegt maar liefst 117 gram.
1: Zo
0: bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. En helaas geen Guinness Book of Records. Maar ze hopen in ieder geval dat de kip niet te veel pijn heeft gehad bij het leggen van het ei.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat ze normaal gesproken gemiddeld... Ja, weet ik hoe groot uitkomt en nu opeens 3 keer zo groot. Dan, ja, dat doet wel zeer, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik denk niet, vooral ook voor de waar het ei gefabriceerd wordt, zeg maar.
1: Ja, dat is daar niet op gebouwd, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Zou dit dan een beetje hetzelfde zijn als een tweeling krijgen?
1: Ja, wellicht.
0: Misschien, ja, ik weet het niet.
1: Maar zaten er ook meerdere kuikentjes in?
0: Ja. De eigenaresse gaat er in ieder geval een omeletje van maken.
1: Oh, geen kuikentjes dus.
0: Ja, kans is groot. Nee, er zit geen kuikentje in.
1: Oh.
0: Ja, wat jammer. Nou, tot zover het bizarre nieuws. Want er is niet heel erg veel gebeurd deze week. Dus ik dacht, nou, dat vind ik op zich nog wel leuk om eventjes te vertellen.
1: Ja, zeker.
0: Wat ik ook leuk vind om te vertellen is de hitkrachttrack van de week. De lekkerste plaat van de week is deze week van Martin Garrix. In combinatie met niemand minder dan de band U2. Hele bijzondere combi.
2: De hitkrachttrack van de week.
0: Ik ben vooral benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten. Doe het via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Martin Garrix en U2 met Fireflies.

0: En nieuw nummertje. Die stond ook in mijn release radar. Stond die bij jou er ook in toevallig?
1: Nee, deze niet.
0: Nee, die heb je niet voorbij gekomen. Ik vind het altijd wel een goede artiest. Dat is ook weer een Fransman die ook een beetje muziek kan maken, zeg maar. Er zijn er totaal iets van... Ik ken er 3, zeg maar.
1: Ja. Ja. Ik ook.
0: Ja, en dan houdt het wel op.
1: We hebben een mooi verhaal trouwens nog.
0: Vertel.
1: Er was dus een guy op Instagram die... ik weet niet meer, zo even niet meer hoe die heet. Maar die was dus bij een optreden geweest van David Guetta in Ushuaia.
0: Ja, ja, ja.
1: En die had dus van alles gefilmd. Dat was natuurlijk leuk. Maar die had dus gewoon een beetje zitten trollen in die video. Met allemaal van die flauwe teksten erbij van... Weet ik veel, is dit EDM en dat soort dingen. Maar vervolgens heeft David Guetta dus daarop gereageerd. Op een zeer professionele manier heeft hij gezegd van... hou je bek en doe gewoon normaal.
0: Ja.
1: En waarvoor dus vervolgens heel veel artiesten daarop gereageerd hebben. Dus dat hele ding is gewoon een beetje geëxplodeerd.
0: Oh.
1: Dus hij werd volgende ochtend wakker. En hij zag dus dat hij in één keer iets los had gemaakt bij zijn grootste fan. En dat hij dacht van shit, dit was niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, die zal wel slecht geslapen hebben de dagen daarna.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Dat denk ik ook.
1: Hij had het netjes verwoord, maar het kwam erop neer van... doe gewoon normaal.
0: Ja, hou goed back.
1: Ja. Het foute verzoekje.
0: Ja, en deze man die heeft ook slecht geslapen. Ramons foute verzoekje is weer aan de beurt. En Ramon die heeft zijn teen gebroken.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is niet zo mooi.
0: Ja, met voetballen heeft hij in de grond geschopt. Ik zei, ja, sport is ook niet voor jou weggelegd. Dus vandaar foute verzoekje. Broken Bones. In de City of Love Radio Mix. Hier op Hitkracht bij Radio Dial. Op jouw vrijdagavond.

0: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
0: Ja.
1: En? Werkt het?
0: De koeien zijn tevreden.
1: En jij?
0: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
2: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
3: Of dame?
2: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond.

0: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar etd.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: De Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nieuwste hits en de lekkerste beats.

0: John Summit met All The Time. In combinatie met de Chainsmokers hoorde je hier op Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. En het is 8 over 9. Betekent dat het tijd is voor het tweede uur van niets meer en ook niets minder dan
1: Hitkracht.
0: En ben je er al klaar voor, Wout?
2: Jazeker.
0: Ja, zit je al in de startblokken?
2: Ja, ook.
0: Er gaan namelijk een hele hoop voorbij komen. Onder meer muziek van Mr. Belden Weasel gaat voorbij komen. Joel Curry gaat voorbij komen. Nieuwe muziek van Dujamo. Gnome gaat voorbij komen. DJ Gollum gaat voorbij komen. We hebben natuurlijk de Reven na 9. Niet geheel onbelangrijk.
2: Zeker niet.
0: Nee. En een lekkere mix van 32 minuten en 32 seconden.
2: Ja. Het is me nog nooit gelukt om echt op een rond getal uit te komen.
0: Nee. Wel pakken bijna.
2: Ja, klopt. Laatst had ik een keer, had ik toch 59 seconden of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, echt gewoon net niet.
2: Ja, dat is ook gewoon net zuur.
0: Dan had ik eigenlijk gewoon nog 1 seconde stilte ingehouden. Gewoon puur voor de satisfaction. Ja,
2: maar het ding is, als je dat opneemt, ben je geen idee hoe lang of je bezig bent.
0: Nee, dat is...
2: Dus je kunt het ook niet timen.
0: Nee.
2: Dus als het een keer gebeurt,
0: dan
2: was het niet bewust.
0: Nou, dat was wel een geluksmomentje.
2: Ja, ja. Tenzij ik gewoon de achterkant eraf geknipt heb, maar dat hoor je dan
0: precies.
2: Wel.
0: Ja, dat hoor je dan. Zo. Even knippen.
2: Ja, precies. Ja. Maar het moet wel gewoon zo zijn.
0: Precies. En net hoorde je natuurlijk ook nog Jonas Blue en Jack & Jack met Rise. En mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van... Hey, ik ken ook nog een paar hele leuke nummertjes. Ik heb ook een hele goede release radar iedere week. Stuur ze vooral even door. Alles is welkom. Hitkracht@radioideaal.nl. En wij gaan zorgen dat die voorbij komt voor je. Reven na 9 is deze week van Frontliner. In the Galactics remix. Zijn plaat Disco Record uit 2009 heeft een nieuw jasje gekregen. En ik kan je wel vertellen, is een behoorlijke beuk.
2: Is een behoorlijke peuk?
0: Ja, die gaat zo meteen voorbij komen. Maar nu eerst The Black Eyed Peas met Where is the Love in the S2A remix. Hier op Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten, maar reken nu nog op 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde

en landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de